Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nou, een stuk. Ja, maar hij nog enerzijds knippen. Ja, maar... Ja, ja. Is laatst, maar ja. We gaan niet nog een cover-versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog een eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Coverversionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en elftelie, alleen internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kennen, als we het in een groep als kennen, boller man, huist kennen, is een wat in euro. Nu, Mussolini, Fassani,